In Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

papegaai, het is wonderbaar. Ik zei, wat kan dat beest nou meer? Wat Fokke van Bruggen nog wat serie? Zei, ja, de hele Fries kent op honderd in zijn repertoire. Ik zei, jong, jong, jong, jong, papegaai, jong, er met de oester en een witse vraai. En een beest dat kan te jongen uit volle bias. Let je hem

varikanepar. En toen zag ik daar voor het café het oren moet zien. En hij bij mij en ik ieder mijn wieben en muntjes weer van terug.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De 4-voudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor stel witte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoeg naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

my drive weer in. In hom draai die rykheid van die grond.

0: Dit weer de eerste oren met Snoeiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoeiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Planken en balken ben ik al jaren aan het werk. Ik bouw aan een schip, eindelijk groot en sterk. Achter mijn huis, aan de kant van de gracht, zag ik en timmer ik een gat in de nacht. De mensen staan lachend en spottend op straten. Kijk hem dan vroetelen nog s'avonds zo laat. Waar ik boor en ik kappen, ik boenk en ik dreun. Ik klief en ik karve, ik klop en ik kleun. Langs boeten broed, wel beschermd tegen vocht. De binnenkant sober en proper afgevrocht. Er komen geen zeilen of geen mast aan te pas. Geen riemen, geen roer, geen vlag, geen kompas. Er zijn kamers en gangen met trappen en trein. Er is slapingen boven en keukens beneden. Er staan bakken en dozen achter iedere wand. Voor jaren en jaren geselecteerd proviant. Gewoon jong leven is aan bouwen besteed. Maar nu zucht ik eindelijk, mijn ark is gereed. Als het water zal wassen en alles versmoord, zal ik dobberen en driven van geen drup gestoord. De koeien en de kolvers met paard op kop. Zelfs de buffel en de bison zal verzoepen in sop. De giraffe aanvankelijk zal nog weer staan, totdat een oostenboom ook onder zal staan. Het wordt nog geen catastrofe voor de paling en de vis. Ook niet voor het monster uit het meer van Loch Ness. Alleen maar de mens met kieuwen en kotbloed. En schubben en vinnen ontsnapt aan de vloed. Kweekt u vlug vriezen tussen uw vingers en uw teen. Of je zakt nu een diepe rek, juist lek de steen. Het water zal dragen, lek een kussen zo zacht. Mijn arken, mijn barken, door dag en nacht. Vensterloos, torenloos, stuurloos schip. Op de witte waterwereld, een onooglijk klein stip. We liggen en we draaien, moedeloos in het rond. Soms meters, soms mijlen hoog boven de grond. Het is de waaiende wind en de golfslag die stuwt. Het is de zon en de manen die trekt en die duwt. Er is hier geen uitkijkpost, geen poort of patrijs. Het is een onvoorspelbare blindlingse reis. De tocht is nu nergens niet meer opgerecht. Geen land, geen haven komt ooit nog in zicht. Je hoort nog de donder en de trommelende regen. En de stert van de walvis doet een boot soms bewegen. De herinnering aan het vorig leven vervaagt. Niemand in het ruim die er ooit nog om vraagt. Over vrouwen en kinders voer ik het bevel. Met zachte hand iedereen voor.

nacht, nog nacht. Niemand wil weg of wordt ergens verwacht. Er wordt al gemind, gekust en gestreeld. Tafel en bedden, alles wordt hier gedeeld. Er zijn mossels en zeewier en vliegende vis. En het water te wolken, dat drinkbaar is. Er wordt veel.

kennen grenzen niet meer aan ons fantasie. We waken en we slapen in een reuze euforie. We zetten de zotste woordjes bij elkaar. We rijmen op borstjes op kop en oor. En we vinden een vlooien, een plooien en een vrat. En we lachen met de blote buk en met bloot gat. En in het donkerst van het ruim ontstond er al een nieuw leven. En we dat jongetje de namen van Adam gegeven. Maar midden in dat zalig en vredig gejoel overvalt mij soms een beklemmend gevoel. Ja, diep in mezelf groeit de schrik met een dag. Stel u voor dat ons arken niet meer varen mag. Dat water van tussen de bergen verdwijnt. Dat er overal weer een vaste grond verschijnt. Och, kinders, bluf binnen en verroer u niet. Als ze u lokken, gelooft het niet. Als ze u roepen, antwoord niet. Als ze kloppen, toont u niet. Ach, kwam er maar nooit.

0: Dit is het non-stop programma Snoisje Muziek op Radio Spannenburg. Fijn, dat is dus.
1: Je leest het in de kranten, wat moet je daar niet mee? Je hoort het op de radio, dan zie je het 's avonds op tv. Het is een wereld vol problemen, vol agressie en geweld. Het is een wereld zonder liefde, wordt de mensheid uitgeteld. En dan denk ik wel eens,

heel stil voor me heen. En ik bid aan onze Vader, dan ben je nooit alleen. Maar geef aan deze wereld de wijsheid en de kracht, dat mensen zich bezinnen, u heeft haar toe de macht. En dan weet

oorlog zonder angst en zonder pijn. Waar de mensen heerlijk leven in liefde met elkaar. De illusies van mijn dromen, mijn God,

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want naar je.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik nooit eerder met maken zelf. Want een lijpert in de wieg, dat is sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kreeuw. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je, want ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen binnen tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Want laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Nothing me.

Oh, had ik maar water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht ik het verhaal, wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doe ze maar voor de tost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kranievokker. En die kranies van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kranies en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook een bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat geen nou geloven zelfs, zo'n kanarie, no? Maar ze zei, daar geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hop in sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid schreeuwt er dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. En

Ik eet er lekker van! Dank je wel.

Een lids boerke, box aan stickers, 15 kei. Ik hik een narge waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik dier gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstand.

Ajax ging haast net sliepen, had altijd met zijn dream. Er stien een plisje meesken achter Else Beer. En achter Bormans haren, er leidt een man met het geweer. Dat is de tas ik hadden van de wet milieubeheer. Ik raad, wat is het huske? Ik ben zo blind als een mol. Maar hij zei, ik mij te schieten, want

0: De streekomroep van de Frieske Marren. Radio Spannenburg. Gewoon Friesk.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
2: Sluit ik jou nog een verbond?
1: Ken er eens maar twaalf bedenken. Mijn herder en mijn wetterhoon. Bij kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder raakt bescherming voor.
2: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.

0: os de olhos mais grife. Hosto as mais.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Agris All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio.

zip trip.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goeie mee, welkom bij Radio Spanbrug op 24 mooie 2026, de eerste Pinksterdag 2026. Wat hebben we in deze show tot om 4 voor het daar? Nou, wij bellen rond kwartier voor trein in de buurten. Bellen we een mooie pop levering. Dan praten we over de sneusclubs. Ja, die met de nieuwe week weer voetbalje voor de nieuwe competitie. Dus dan praten we een mooie pop even dat hij er klaar voor is. En rond kwartier voor trein bellen we een mooie Tjollinge Bergstra, want juist moesten hun zijn Lauwert Leeuwarden Zwaluwen om 3 uur. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat. Dus in het mooie Lauwert. En rond de kwartier voor bellen we een mooie René van DWP. Die moest juist er tussen minuten gaan. En we bellen zo meteen even mooie Roy Zwarte van de Steppe Elfstedentocht. Want die is sneun. Op snoeien om 12 uur te starten in Balzert. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat met de Steppe Elfstedentocht. En bij de meneesje werd het hartstikke drukken, dus dat weer heel soort mensen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En rond de Jelve trein naar Belwijk met Hielke Banstra. Dan praten we even over reunie in Oudemarm. Dat bel ik even mooi. Dus daar ben ik wel benieuwd naar wat voor programma dat hun Olga in Oudemarm is. Dus dat is rond de Jelftrein. En we bellen met onze grote vriend Johan Versloten. Als hij bereikbaar is, dan praten we voor Gordiek. Ja, die met Monika voetbalje. Dus daar is ook een programma voor die met ik voetbalje op 12 Pinksterdag. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus en een soort leuke muziek hier op de Stuurder, want de eerste plaat week een hele monie van Charles Baker Selection en Little Green Bag. Dus en heimelijke verzoekjes kan gerust naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0514 0221. Je kan een appje sturen naar de studio, dan komt het ook wel goed. Dan lezen we jouw berichtjes voor in Radio Spanbrug Spot op de eerste Pinksterdag 2026. En we gaan naar de volgende plaat aan. We gaan even naar Susanne Freek en Oer Blauwe Dooi.
1: Wat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons. Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Ja, dat doe ik een hele mooie plaatje van Forfun en Levenslang. En toen heb ik eruit een hele mooie plaatje van Susanne Freek en Blauwe Dooi hier in Radio Spomberg Sport. En rond jou of jou in die buurt, dan bel ik een mooie Arjen Hoekstra van Sleet. Ja, die moet ik nooit competitie doen. Dan praten we even over het zien wie hun moeten. Ja, en we bellen een mooie Erik Hoitsma, die bel ik even op. Want die doet ik mooi maar de Elfstedentocht. De fiets Elfstedentocht, dat is morgen. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar wat voor stunt dat hun al gedogen. Dus ja, en een soort leuke muziek op deze tour. Dus Blue Harkie naar je Radio Spomberg Spot. We gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Katrina en de Waves. En Walking One Sunshine.

0: Ja, dat weer een helemaal plaats van Walking One Sunshine van Katrine en de Waves hier in Radio Spanburg Sport. Daar hebben we nog tol van Roy Zwart, de voorzitter van de Elfstedensteppers. Een hele goeie mee. Ja,
1: goeie mee.
0: Want dan praten wij over de Elfstedensteppers die weer een versnoen op snoeien om tol voor de start in Bolsert.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Klopt. En ze werden nou de eerste die wel op een sediek achter Moinslijst.
0: Ja.
1: Bij Laaksem en zo, dat zijn de eerste steppers al.
0: Ja, dat is keurig.
1: Al voorbij.
0: Ja, en hoeveel deelnemers binnen starten vannacht?
1: Een jaar 100. We hebben 400 inschrijvingen, dus het voel is wel een beetje jou dat er een paar net opdaging komt. Maar ik denk dat sommigen denken, het wordt wel heel warm.
0: Ja, klopt. Dan melden hun dan ik net oude bij hem.
1: Nee, dus dan ja, die harde kaart uitgeeft, dus dan weet je niet net opdaging komen. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, de weersvoorspellingen voor heel Nederland. Maar als je hier in de hoeken zit met wijen zitten,
0: ja.
1: Ja, dat scheelt nogal een paar graden bij Hilversum natuurlijk. No?
0: Ja, klopt, hè, want hier is het nog een offelijk, want als je in oordeel bent, dan is het weer warmer.
1: Ja, dat ja, scheelt nog eens een graden. En ja. Dan is het toch heel anders. En dat gaat nou hartstikke best. We hebben dan net volle mensen aan het lijst in dat ze uitdroegen en zo. Dus.
0: Nee.
1: Het hier met die klimaatlijn is natuurlijk altijd wat frisser.
0: Ja, klopt. En ben er wat lekker bon bij de steppers of valt het nou dat mooi?
1: Nou, nergens vorig jaar is nou eigenlijk. Er zijn natuurlijk altijd mensen die wat problemen hebben met een lager of een altijd stuur steken. Nou, dat wordt dan opgelost. Daar hebben wij meestal voor op de dik rieten. Dus dat is geen probleem. Dus dat is ik weer opgelost.
0: Ja, klopt. En
1: volle minder is vorig jaar. Ja. Vorig jaar hebben we nog speciaal. Ik heb dan de opslag thuis.
0: Ja.
1: Hebben we alle reserveveeltjes die we naar hier hebben nog midden in de nacht ophellen.
0: Ja, klopt. Het weer vorig jaar hulle apart riederij, want je moest ik even omschakelen met de tunnel van Bolken, want die ja, wieken waterblank, om zo te zeggen.
1: Ja, dus, ja dan moest ik wel heel goed schakelen.
0: Ja, klopt. Dus dat we even heel goed omschakelen. Dus, en hoe laat verwacht de eerste steppers in Bos te komen?
1: Nou, ik denk dat het een hier aardig op tijd is, want je bent een jaar eerder start in. In Agaasteland.
0: Ja, dus, bij de Meneesje.
1: Sowieso een jaar eerder, maar ik denk wel gaan ze een eerder is normaal. Want het is maar het mooie waar, het stept ik mooi verder in je wien. Nou, dus het wil ik wel lekker terug hebben.
0: Ja, klopt. Dus daar ben ik wat sneller in Bolst. Dus dan kunnen hun ook een koude potje bier of wat oors nemen.
1: Ja, dan kan je naar het finishfeest nou in de tent, want het is een feest nou.
0: Ja, klopt. Dus ja. Een hele organisatie. Dus nou, ja. Ik belde je rond kwartier van vier van jou, vier van nog even op. Maar de laatste stand, hoe dat gaat bij Jemme.
1: Ja, best.
0: En dan vond je, dan hebben we een heel mooi jubileum, hè? 40ste keer.
1: Ja, klopt. Ja. Klopt.
0: Dus,
1: dat was heel bijzonder.
0: Dus daar ben ik wel benieuwd.
1: Dat is best
0: van. Oké, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus als er wat nice is, dan moest je gerust bij mij in de studio komen.
1: Altijd goed.
0: Oké. Okay. Ja, dankjewel.
1: Hey,
0: ja.
1: Yo, yo.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Dan gaan we even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie in. Ja, we gaan even naar je Simmerse plaat. Dus dan je stukken van Lambada.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Ja, dat weer een hele mooie van Bluff en aan de kust uit Jochentje. 98. Ja, dat is een hele mooie iertal. Dus ja, en voor de 11 stedensteppers is het een hele mooie waar om dit te doen. Dus en proto succes op naar de ja, naar Belzata. Dus dan ben ik wel mooi op tijd, rond de half even. In die buurt een kwartier voor vijf in de Belbeek. En mooie Roin zwart even op de lijst ontwikkelingen van de Elfstedensteppers in Radio Spanburg Sport. Dus, en we proberen zo meteen nog naar Hielke Bandstra te bellen. Want dan praten we over de reunie van een oor Marm. Ja, daar zullen we zo meteen even door. Hè. Dus, en we bellen zo meteen even met papa even. Wat hij er klaar voor is voor komende sneeuw. Hè. Dan moeten hun uit naar Leons, zoals je zegt. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Als die helemaal klaar voor is en de jongens ik. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. De laatste puntjes even op die. Dus we gaan even naar de volgende plaat. En dan zullen we even zien als we Hielke Bandstra even bel je kennen.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van de dijk en binnen zonder kloppen. Hier in Radio Spanbrugge Spot. Op de Sojzion of Jouwer en ik op de 100 Sojzion in regio Heerenveen en Amstreken. En ik heb via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C glashelder op jouw autoradio. En ik via de tv-maatschappij en BWK via de tv-TR. En ik via de app van Radio Spanbrugge, daarmee ook de nieuwe app van Radio Spanbrugge downloaden. Er staat al je informatie en de radioprogramma's en tv-kanaal van RTV Spanbrugge is erop. Dus kan je hem via de tv-kanaal zien wat er al mooi van filmpjes en wat nice erop is. Dat is ook wel mooi om te zien via de telefoon. Dus alle mogelijkheden, heb je wat nice en wat evenementen in de regio, kan je me altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanbrugge.nl. Dan geeft de redacties aan dat ik mooie spot-evenementen of evenementen in de regio binnen. We gaan even naar de volgende plaat. We zijn niet in België, maar die koek hebben we net te bakken gekregen. Dan gaan we even naar de volgende plaat. We gaan even naar Bonnie M. Ja, die heeft een hele mooie nummers maken. Van deze is ook een hele mooie nummer van Bonnie M. We gaan even op naar de stroom van de lijmste stroom. Hè? De lijmste boy, om zo te zeggen. Gaan we lekker op de stroom, lekker lissen in het mooie, zinnige lemmer. En dan hebben we Bonnie M.

0: Ja, dan hebben we toch Hielke Banstron het al voor een hele goeie mee, Hielke.
1: Ja, goeie met je.
0: Dan praten we even over reunie in Oormarm. Dat is komende snoe 30 mooie.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, dan heb je een heel mooi programma weer klaarstaan, hè?
1: Zeker, zeker. 30 mooie is nu en dat is een grootste dag in Oormarm. Want ja, plaatselijk belang, Oormarm bestaat 100 jaar. En het is ongeveer snoe en ik, of nou, dit jaar eigenlijk 50 jaar lint is het de eerste reunie georganiseerd hier in Oormarm. Dus nou, is ik wel een mooie mijlpaal. Dus we zijn van nou, dan pakken we dit hier maar eens even groot uit.
0: Ja.
1: Dus er zijn alle festiviteiten en oud inwenners van Oormarm die daar weer rondkomen. Nou, hopelijk natuurlijk ook de huidige inwenners die het even om de hoeken komen te zien. En we hebben een heel, heel mooi programma voor de dag.
0: Ja, klopt. Want de auto Oormarmers en ik Oormarm, die kennen maar ik maar de hele kop de vlucht, hè? Dan moest de QR-code scannen, hè?
1: Klopt inderdaad, klopt. Ja, nee, klopt. Nou, voor de reunisten hebben we een, ja, een mooi programma samensteld. Maar er ben ik een aantal activiteiten, ja, omdat het dus mooie drak is in Oormarm. Ik activiteiten die gewoon voor iedereen toegankelijk binnen, waaronder dus inderdaad was zo'n helikoptervlucht. Daar kan iedereen zich voor aanmelden. Ik als het geen Oormarmer best of geen reunist best. Ja, het handigste is even om te zien op een website www.oudemidden.nl. Daar zit eigenlijk alle informatie wel op. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat ik meestal uit de buurt zit van nou, en we staan ritje maar een helikopter boven Gastelon. Dat het mij ik wel wat.
0: Ja.
1: Ja, daar is het wel precies hoe hij daarvoor aanmelden kan. En ik zie de contactpersoon met Jan de Vries. Nou, en die, nou, dan komt het er vijfde uit. Maar dat is zeker een aanrader, want ja, zo vaak zie je Oormarm mijn omgeving het vanuit de loft, hè?
0: Nee, nee, dan kennen hun ook een mooie foto's, een mooitje van jouw Oormarm, van jouw de bovenkant. Dus wat was het nog meer, Hielke?
1: Zeker, zeker.
0: Ja.
1: Ja, nee, nou ja, en, ja, misschien leuk om even een beetje het programma te vertellen. No?
0: Ja.
1: Rond een uur of tien en dan ja, hebben we een beetje inloop. En nou, van nou, jij wel een, ja, even een welkom, officieel welkom. En dan is het gewoon een beetje bijpraten tot onder lunch. En de middags kan iedereen een beetje in Oormarm rondrommen. En rijd ik bussen rond. Ja, om mensen even te brengen bij bepaalde locaties. Hè. De kerken die binnen Iepen, de Legere Skuil en dat soort dingen. De Tonplayers van Westra en de Hege Gers. Dus dat is echt wel wat leuks te beleven. En in de tussentijd natuurlijk de helikoptervlucht.
0: Ja.
1: Maar ja, daarnaast hebben we ook nog een hele mooi item. Dat is de expositie. Nou, omdat plaatselijk belang 100 jaar bestiert. Ja, eerder een projectgroep in het leven erop. Om in Marenklif, het bezoekerscentrum hier op de Brink. Er komt een expositie over 100 jaar Oormarm. 100 jaar plaatselijk belang. Nou, en dat is ik zeker de moeite waard om even te bezien. En die is niet alleen in die dag toegankelijk, maar de hele maand juni. Dus ja, ik, dat is echt. Dat, ja, als Oormarm ben ik er heel veel trots op dat dat realiseerd wordt.
0: Ja, klopt. Dus de mensen kennen gewoon de hele maand juni daarheen.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Nou ja, en dan een uur zal iedereen wel even een hapje eten willen. En daarna is het officiële gedeelte voorbij.
0: Ja.
1: Ja, omdat er natuurlijk een hoop mensen ja, waarschijnlijk even op sliepen doen. En ja, het is ook een mooie tijd. Hebben we zo'n van nou, dan doen we dus nu onze live muziek in het MFC.
0: Ja.
1: Dus Magritte en Gries, hè, de plaatselijke muziekhelden.
0: Ja.
1: Plus nog een flink aantal orenmuzikanten hier uit Oormarm. Die, spelen ik een nummertje hier wat. Kent het nu die ons ook nog wel zo gezellig worden. En ik, de Jon, is ik toegankelijk voor iedereen. Dus,
0: ja, dat is zeker gratis.
1: Ja, iedereen is gratis. En het hoeft zeker geen reunist te werden en ik in Oormarm. Maar iedereen is van harte welkom.
0: Klopt.
1: Dus, ja, misschien is ik wel even wat voor jou, Johannes.
0: Ja, even voetjes van een vloer, hè?
1: Precies, ja.
0: Ja, ik zeg het, nou Griet en Griese, nou en dan hebben we Volkel Roosjes, de dames uit Oormarm, wooi. En Jorrit Pruksma en Tine Banstra, nou ik wel bekend artiest.
1: Zeker, ja. Nou, Oormarm is dan wel een mooi plak, maar een hoop muzikanten, hè. Dus
0: ja?
1: Daar ben ik zeker trots op. En mooi dat hij nu die om even een mooi feestje bouwen wil voor de zorgen.
0: Ja, dat wordt wel zeker geslaagd. Van nou 8 tot 11 uur, Jelf Tolven, dan is het wel gezellig in het MFC het Klif in Oormarm.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Ik zou ze net stinnen maar erheen en je me soort succes komen dus nu en maak er een hele mooie dag van.
1: Ja, hey, hartstikke bedankt, Johannes. Het is mooi dat je me even bellen hebt erover. En succes met de uitzending verder.
0: Nou, dankjewel, Hielke. En we horen wel contact.
1: Best genoeg, doen we dat.
0: Yo, hoi.
1: Beste, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede middag. Welkom bij de 12 uur van Radio Spomberg Spot op 24 mooie 2022. Welkom bij de eerste Pinksterdooi hier op Radio Spomberg. Wat hebben we in deze show tot om 4 uur te nou, rond de kwartier Utrein, dan bel ik een mooie Tjolling Bergstra. Want we moesten juster uit naar Leeuwarden Zwaal doen. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe het geënt is daar in het mooie Lauwert. Rond 10 van 11 jaren in die buurt, dan bel ik een mooie Arjen Hoekstra van Sleert. Ja, dan praten we even over de nieuwe competitie. Want ja, dan ben ik wel benieuwd naar tien wie hun mutten. Dus dat zal Arjen zelf even vertellen, tien wie hun mutten. Dus En dan rond jou of jou, dan bel ik een mooie Ines Cortanus van Warkum. Ja, die moesten juster uit naar zee robben. Nou, ik weet het uitslag wel, maar dat vertellen we zo meteen wel. Dan praten we met mooie Ines Cortanus van VV Warkum. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En we bellen een mooie René van DWP, want die moest juster tussen spelen. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat. Dus in het mooie Sint-Johannesgeer. En de eerste plaat weer een hele mooie van Fleetwood Mac en Dreams. Dus heb ik verzoekjes, kom gerust naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0444, zoals 02121. Want dan draaien we jouw verzoekje op de radio tot om 4 voor het in dit Radio Spomberg Sport. We gaan naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Gabriella Massa. Die heeft een hele mooie nummer maken. Dus die laten we nou onjouweren. Dus hier is Gabriella Massa.

0: Dat week een hele mooie plaat van Ultra Fox en Vienna hier in Radio Spanburg Sport. Dan hebben we het al van Tjalling Bergstra van VVI. Een hele goeie mee.
1: Hey, goeie mee.
0: Want je moest gisteren om 3 uur naar Leeuwarden Zwaluwe te voetballen. Dus een bekende ploeg van je Tjalling.
1: Jawel. Wij vorig jaar bij hun in de competitie zitten in de derde klasse. En toen ben zij, ik via de na-competitie, ben zij promoveerd. En we hebben hun, natuurlijk thuis hebben hun, hun al gehad. Dus nee, voor u is dat wel een bekende chestalder.
0: Ja, klopt. Wat heeft die interne week met de jongens te trainen? Wat heeft zo'n zin heren?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Wij hier het zelf net met in eigen handen, zeg maar. Hè. We stoen treden en we wien compleet afhankelijk van wat snits het was zo. Die moesten verliezen en wij moesten dan zorgen dat wij maar in ieder geval 4 goals verschil die wedstrijd moesten winnen.
0: Ja.
1: En dat was het doel van ons. En ja, dan is het gewoon zo van dat proberen, dat heeft het zelf in de hand. En dan maar hopen op een iets wonder.
0: Ja.
1: En, ja, dat was heel bijzonder, want wij spelen juist er echt dikke prima. Dus uiteindelijk zo'n de 4-1 overwinning die we zeker verzinnen.
0: Ja.
1: Maar ja, onze wedstrijd bij jou doen en toen werd het bij Snits dan net leer.
0: Nee.
1: En in één keer begon een hoek mijn taskouwers van VV begon ongelooflijk te juichen.
0: Ja.
1: Dat viel te gewoon kom. En het leuke is dat Davy Lohman van Bolzwart, die had in de 93ste minuut die daar de 1-0 maken. Ja, en Davy die komt door, hier komt die naar VV.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus zonder dat er nou een minuut al voetbal had voor VV, is dan al belangrijk geweest. Dus dat is, ja, dat is hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Dus nee, daar waren we natuurlijk hartstikke, hartstikke blij mee.
0: Ja.
1: En daarmee hebben wij de 12e plak uitgekregen.
0: Ja.
1: Maar ja, het Angeliek, ik wil het besef van wat verdikken we, wat waren we eigenlijk dichtbij een kampioenschap.
0: Ja, je bent heel dichtbij.
1: Ja, echt weer. En als dan een heel soort wedstrijd nog eens even terug in de volle in een lift gaan. Ja, dat is van bliksem. We zijn echt heel dichtbij. En dat is jammer.
0: Ja.
1: Maar goed, als promovendus, 12e weuren en de naai-competitie in, dat is natuurlijk al een geweldige prestatie.
0: Klopt.
1: En, en heel eerlijk, het viert er op dit moment ik wel mooi. Ik hoor het voor. We zijn redelijk in vorm ontdraaid zien. En we hebben gewoon zin in. Dus we verlengen het seizoen nog even.
0: Ja, klopt. Dus dan moet je met een nieuwe competitie dwannen. Dus deze week komen dus nu en dan heen mee rusten. Dan die week dan moet je voetballen.
1: Ja, ja, klopt. Dus we moeten nou komende weken maar met een ambitie beschermen wie onze chinstander wordt.
0: Ja.
1: Ik heb erop dat Alcides of ik dacht Forward dat soort het willen kennen.
0: Ja.
1: Dat moeten we maar afwachten. We beschouwen dat komende sneeuw.
0: Ja.
1: Wij zijn in ieder geval nog vrij en dat is dus het grote voordeel geweest van Twadde Wurren.
0: Klopt.
1: Misschien hebben we 3 wedstrijden gehad en nu heeft eigenlijk 1 thuiswedstrijd en dan de finale. Dus hopen dat we die eerste wedstrijd dat we die goed terugkomen. En dan misschien wat het dus brengt. Dat zou natuurlijk geweldig zijn.
0: Ja, dat zou hopen. Dus dan zal ik daar naar je week bellen. Dan moeten we dan ook even de staan even zitten, hè?
1: Ja. Ja,
0: ja,
1: zeker. Ja, ik ben nou al zenuwachtig, want het is maar op die is, hè?
0: Ja, nou, ik weet even nog net, dan moet ik even nog per nacht even nog nooit sliepen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus, nou, we gaan ervoor, Tjalling. Dus de groeten aan de heren.
1: Doeg ik.
0: En dan bel ik daar je Nijwikus nooit mee wel even op voor de voorspelling even.
1: Hartstikke best, door.
0: Oké, okay. Nou voelt dus nooit mee en we horen wel contact.
1: Doe ik, tot gauw.
0: Oké, okay, hoi.
1: Hoi.

0: Ja, dan hebben we Ernst Kortanusson het al gewoon een hele goede mee.
1: Ja, goede mee.
0: Dan praten wij over Warkum, die moest gisteren uit naar Zeerobben.
1: Dat klopt.
0: Ja,
1: de
0: klopt.
1: Laatste wedstrijd.
0: Ja, de laatste wedstrijd. Wat heeft zo'n trode weekend zijn de jongens?
1: Nou ja, zo, we wisten gewoon met Zeerobben dat we een dreigend tegenstander hadden.
0: Ja.
1: En dat bleek ik. Nou, het was een vriezen dreiger wij. Zeker met de warmte, dat maakt het ook niet makkelijker.
0: Nee.
1: Maar nou, we gingen zeker naar de wedstrijd van NVC hebben opraten. Je kan flennen, maar niet op basis van nou ja, te weinig scherpte en beleving, zeg maar. Dus nou, ik ben zeker dat we er van beide kanten. Alleen ja, de spanning en de warmte, daar gingen we wel wat les van.
0: Ja, dus krijgen ze juist maar de warmte. Daar hebben dan de jongens ik al eens van. Hey, je mag dan een pauze tussen terug nog?
1: Ja, we gingen twee keer een drinkpauze. Dus dat scheelde wel wat. Maar ja. Op keuken dan kom ik gauw een pigraten bij op.
0: Ja.
1: Dan is wel echt een snelkookpauw.
0: Ja, dat is dan wat anders dan een mooie gewone gees.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus als ik zo zeg, dan heb je me heel goed dient een mooie Warkum.
1: Ja, vier boven verwachting. Dit zien wij van tevoren nooit betocht dat wij hier nou ja, tot de laatste week een mooie strijd zonen om het kampioenschap. Dus ja, het resultaat zien wij gewoon nooit verwachten.
0: Nee, nee, want ze kreeg ik een mooie Tjolling Bergstroer gewoon, mooi VVI. Ja, die stond eerst bovenaan en toen. Het VV Sneekwits wat ik boven ons stiend.
1: Ja.
0: Nou, en nu stier je me bovenaan. Dus je bent een mooi kampioen geworden.
1: Ja, ja, op het laatste moment. Nou ja, we hebben het hier het rijken op het eerste plakje stiend. En uiteindelijk is het erom dat dan op die laatste duiden stiert. Ja, daar heb ik denk ik voor wat gelok gehad dat onze tegenstanders hier in dat punten lezen liet. Want anders dan hier we deze kans niet kregen.
0: Nee, nee. Dus ik van harte namens Radio Spanbroek Sport.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je mag gaan naar de eerste klasse daar, dus dat wordt ook een hele mooie wedstrijd.
1: Ja, dat wordt een mooie uitdaging.
0: Ja, dat wordt een hele mooie uitdaging. Dus wat verwacht je in de eerste klasse?
1: Nou ja, het zijn grote clubs. En ik vond dat wij in de huidige tweede klas al een geweldige competitie gingen. Maar alle clubs en derbies in de buurt. Dat we echt, ja, voor een neutrale voetballiefhebber. Maar ik, voor mij, je komt een soort bekendje in. Dat maakt het voetbal mooi. En ja, daar heb ik dit hier wel van genoten.
0: Ja.
1: En vervolgens hier, ja, je weet gewoon dat je toch in sommige clubs en ook kaliberclubs zien hoe je krijgt. En dan, ja, dan ben ik misschien hoe we dat mee omgaan.
0: Dus ik verwacht zie je me wel een hele mooie voetbalwedstrijd in de eerste klasse. Dus daar volgen wij ik mooie Radio Spanbroek Sport. Dus ja, dan is
1: het
0: dan is het altijd nog wel mooi. Dus voor de VV Warkum is het wel mooi. En voor de jongens ik. En
1: ja.
0: Juist naar de wedstrijd hut naar Warkum daar en naar de plattekar terug Warkum heen, hè?
1: Ja, we zijn uitgebreid ontvangen op een merk in Warkum. En de nooit nog een keer in de sporthal. Dus we hebben een mooi feestje gehad, Juster.
0: Ja, dus en Sipke de Boer, dat is wel een bekende jongen die zongt ik al mooie feestnummers. Die had bij je ons jongen wist.
1: Ja, die had er even een gezellig jongetje van maken. Dus nee, er weer niks meer met het repertoire. En ja, we hebben gewoon enorm genoten van de prestatie en van het feest.
0: Ja. Dus nou, verhuis ik. Dus, en dan heb ik een mooi nummer voor VV Warkum. Dat is een bekende nummer van Jimme.
1: Is dat uw clublied?
0: Ja, dat is Jimme clublied, ene.
1: Ja.
0: Dus,
1: dat is ook zitten. Dat is een prachtig nummer, zeker voor de jongens in Warkum. Maar het is sowieso een mooie melodie die snel ontslaat. Dus een mooie hit.
0: Ja, dus die zullen we nou even draaien. En hartstikke bedankt en we horen wel contacten in.
1: Ja,
0: doen we. Oké.
1: Okay.
0: Hoi.
1: Hey, hoi.
2: Namens VV Warkum heet ik jullie.

0: Ja, dat weer een hele mooie plaat van VV Workum, de club voor ons allen. Ja, dan hebben we het al van dan Arjen Hoekstra van Sleet, een hele goeie mee.
1: Ja, goeie mee. Je.
0: Want ja, dan praten we even over na je week, 30 mei, dan ben je me uit naar SC Bellicum.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, dus ben je me al de kleer voor daar in het mooiste Sleet?
1: Ja, zeker. We zijn er kleer voor, ja. Volledig fitte selectie. We hebben juist de tegenstander even analyseerd.
0: Ja.
1: En daarna gingen we nog onze slotdooi, zeg maar. He, dat is ding al gepland.
0: Ja, de hekkenkuis, ja. Jongen. Een groot feest,
1: ja.
0: Daar.
1: Ja, het was aardig druk bezocht. En ja, met Lustrie, we hebben alles goed voorbereid. En we gaan komende week gaan we goed wakker toe goed trainen.
0: Ja.
1: En dan zou we zien dat we sneeuw een goed resultaat hebben in Bellicum.
0: Ja, dus Johannes die verwacht nou dat de voorspelling is 2-4 voor hem.
1: 2-4, dat is een heel soort.
0: Ja, dat is een heel soort. Hè? Ja, ik verwacht je wel een heel soort aanhangers van een Sleet die dan mooi gaat om je met te jeugen.
1: Ja, het is de bedoeling dat er vanuit Sleet een bus die kant op gaat. Ik heb begrepen, daar zijn al heel soort aanmeldingen voor, maar er kan altijd mensen bij.
0: Ja.
1: Dus als er mensen binnen die graag mooi willen, mooi de bus naar Belsum, dan kunnen ze haar aanmelden bij, volgens mij, een van de bestuursleden. En meneer Benema of meneer Keul.
0: Ja.
1: En, er is vast nog wel een plekje voor gewonnen, en anders moet er gewoon nog een bus bij, nou.
0: Ja, dus er moet sowieso een twaalf bussen. Dus ik zal iedereen, sinds nou iedereen moet even aanmelden bij VV Sleet. Dus, dan,
1: ja, en bij Gert-Jan Benema of bij René Kuil, de voorzitter.
0: Ja.
1: En die telefoonnummers zijn wel te vinden op de website van VV Sleet.
0: Ja, dus daar staat al dat informatie. Dus daar kunnen de mensen dan even daarheen bellen. Dus dan zou het heel mooi zijn dat hij me de punt mooi neemt naar Sleet. Want dan wordt het een groot feest nog.
1: Nou ja, we moeten natuurlijk van wedstrijd tot wedstrijd zijn. Hè. Ja. Komende sneeuw is eigenlijk de hele finale. Zo moet het eigenlijk zijn.
0: Ja.
1: Bij Bellicum dus voor lijstbehoud spelen de wijf van promotie. En we zo zien dat we de punten mooi nemen kunnen als leertje, Hannes. Ik geef u het uiterste best wat van.
0: Ja.
1: Dus van de week eerst weer even twee keer goed trainen. En iedereen fit houden.
0: Ja.
1: Maar dit is voor u al een boppenslag dat we zijn wedstrijd spelen mooien. Het is voor u geen mutten, wij mooien. En zij willen er natuurlijk graag in blijven. Dus bij hun zal toch wel een aardig wat druk op zitten.
0: Ja.
1: Wij kunnen vrij uit spelen. En wij zijn inmiddels een beetje stabiele vierde klasse.
0: Ja.
1: En dat is ik wat prima bij u zet. En mochten wij een keer een uitstapje maken, een stapje hegerop, dan is dat alleen nog maar mooi mooi om.
0: Ja, dat is altijd een mooie mooi om. Dus krijgen ze vorige week toen hier te geven een mooie. Maar de jongens zijn nou. Als wij winnen, dan ga ik rennen naar huis, naar je heegta.
1: Nou, ja, naar Orge. Ja,
0: naar Orge. Nou, dat is een goede slag. Want grote Friese man die hier heel mooie foto's bijzetten. Dus je hebt goed dienend, Arjen.
1: Ja, ik ben jou niet vertrokken. Ik ben jou wat over thuis.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik inderdaad een paar dagen later van Interdracht uit Tappenhuizen van Groot Sneek en Groot Friese man een sms'je. Even een WhatsApp berichtje.
0: Ja.
1: Had ik eventueel de vereerd me stond om iets in de kranten te zetten. Nou, ik zou hem hebben de foto's en hem hebben de informatie.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, ik in hem gang.
0: Ja.
1: Maar wie wil net zien dat er eerst even vragen van had ik er content maar weer, maar ik zou hartstikke best.
0: Ja.
1: He, dat is extra's in de zin van, het is een extra stimulans voor de jongens wist om hun best te doen. He, ze willen natuurlijk heel graag van promotie spelen. Dat wie de belangrijkste reden dat ze hun best doen.
0: Klopt. Ja,
1: en had je dit nog extra mooi aan kunnen, dan is dat alleen nog maar ja, mooi en extra stimulans voor de jongens om hun best te doen. No?
0: Ja, dat is een hartstikke mooi joint. Dus, en een mooi stikje. Dus, dat is hartstikke mooi. Dus, de jongens die toch ook heel goed zijn best om dit te doen, Marij.
1: Ja, dus ik hoop dat we mooi dit mooie stadje leert. We hebben natuurlijk maar sowieso een inwenners.
0: Ja.
1: En wat je ergaast erbij, 1000 inwenners.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon heel erg knap dat je maar samen liet ze Mienskip Safië komen voor een promotie naar de tweede klas. Dus dat is al uniek.
0: Ja, dat is altijd een uniek. Dus, Justrik, nou, Sleet het waar, die had ik een goede trainer zocht. Dat is Walter, hè?
1: Oké.
0: Ja, die had tekenen.
1: Oké.
0: Dus dat heb ik juist gezien op Facebook. Dus ja, ik net voor Walter de Vries.
1: Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Hè. Daar kun je als club bij groeien. No? Daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, klopt. Dus, en met de zaak teruggeven. Dus dat is wel mooi. Dus, nou, je hebt een soort succes na je week. Dus, en we gaan ervoor. En dan bel ik je na je week snor wel op hoe het gaat is.
1: Best erbij na je week?
0: Nou, ik zal proberen hem bij hem te zijn, Arjen.
1: Hartstikke best. Als je hem komt aan en oors, het is nooit weer.
0: Ja, oké. Hartstikke bedankt en goeie Pinksteren.
1: Ja, hetzelfde. Goeie uitzending.
0: Oké. Hoi.
1: Hoi.

Ja, dat weer een hele mooie plaat van Men at Worken Down Under hier in Radio Spomberge Sport. Geen zometeen bel je mooi René van DWP. Dat doen we even nog even jouw roeren. Dan hebben we even wat meer rondte. Dus dan draaien we even een plaatje van Gaatse Bosma. Ja, die heeft heel soort nummers maken. Want deze is ook een hele mooie van Gaatse Bosma.

Dat weekend een hele mooie plaatje van Forno Blonds en What Is Up hier in Radio Spanburg Spot. En toen heb ik er ooit een heel mooi plaatje van Gaatse Bosma, Eenzaam op een zaterdagnacht. Nou, dat is een hele mooie plaatje. Dus nu is het Johannes de Kappen Klok. Wij gaan op naar het nacht van 4 uur, naar 4 uur. Dan bel ik even mooi naar 4 uur. Bel ik een mooi wat meisken, mooie René van DWP. We moeten hem nog een mooi Eerke belje. Dus, en we bellen met Johan Versloten van Gordik. Die moet morgen. Ik voetbalje mooi Gordik. Dus, en we hebben nog de uitslagen nog en de programma van de week. Dus, en we proberen met Jilles te bellen van VVI 12. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus ja, we luisteren naar Radio Spanburg bij de eerste Pinksterdag 2026. Ik zeg tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij de live toeren van Radio Spomberg Sport op 24 mei 2026. En wat hebben we in deze lijst oerke van Radio Spomberg Sport? We bellen zo meteen een keer met René van DWP. Hij moest juist tussen zijn, dan moet ik even een briefje bij hebben. Zijn een minute gear. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe het ging. Het is in Sint-Johannes gear. Nou, we bellen even met Johan Versloten van Gordik. Die met morgen voetbalje zijn wakker. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar als de heer klaar voor binnen voor morgen. De tweede Pinksterdag. En er zijn andere voetbalclubs die met ik voetbalje. Dus of zo meteen ik de programma voorlezen. En we bellen met Erik die de hun dag mooi met fiets zelf steden tocht. Dus daar bel ik even mooi. En rond jouw 4 van kwartier 4 van dan bel ik hem al Ron Zwart van de Elfstedensteppers. Nou, hoe het gaat tot nota. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En soort leuke muziek op deze tuurder. En we draaien zo meteen de turboschijf. Die zullen we zo meteen even draaien. Dus, en dan heb ik een verzoek. Ik hem gerust naar de studio bellen en op de telefoon maar 0444, zoals 02121. Je hem kennen en heb ik sturen. Ik op dezelfde telefoonnummer. Dus we gaan even naar de volgende plaat. We gaan even normaal. Ja, die zingt even oer. De donderen op de 64. En ik heb de 106.1 in Regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus rij via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio. Via de tv-kanaal ben ik via de TVTR en via het tv-kanaal van RTV Spanburg ben ik te lustreren. Dit is tot om 4 voor het Spanburg Spot met Johannes de Vries.

0: Ja, dat we normaal en de donderen hier in Radio Spanbrugge spotten, dan hebben we het al van René. Een hele goeie mee.
1: Goeiemiddag.
0: Dan praten wij over DWP in minutes. Juster, de hele elftal compleet, juster?
1: Nee, absoluut. Wij net compleet. Nog steeds net. Maar goed, we hien weer een team op de been. En, maar goed, je moet het waar met de jongens die je hebben.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Nee, een protte pijntjes nog steeds en blessures. Maar goed, het is de laatste wedstrijd. Dus juster, iedereen die een pijntje hier, die moesten dan maar even aan de bak.
0: Ja, klopt. Dus als ik zo zeg, dan heb je me mooi dingen daar in Sint-Johannes gegeven.
1: Ja, achteraf wel, ja.
0: Ja.
1: We begonnen heel goed natuurlijk in het begin van het seizoen.
0: Ja.
1: En dan wat mindere fase gewoon. En ja, goed, dan zit je eigenlijk weer een beetje tegen de degradatiekant aan. Of na competitie.
0: Ja.
1: Ja, goed, wie ik spannend zat. Iedereen kan van iedereen winnen. Het ziet heel dicht op elkaar.
0: Klopt.
1: Bovenin en onderin ik. Nou ja, goed. Gelukkig won wij hem, juster. Want alles onder u won ik. Bellicum die won. En Sint-Anne die won. En, ja, goed. Stel dat je dan dus zelf net zo'n winnen. Ja, dan gingen we een na-competitie aan.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Dus,
1: maar dat hebben we kunnen voorkomen.
0: Ja, dus 2-1 voor Jemme. Dus de punten lezen bij Sint-Johannes Gea.
1: Ja.
0: Dus zonder plakken, keurig?
1: Ja, keurig, keurig.
0: Ja, keurig, keurig.
1: ja, nou ja, goed. Je stelt natuurlijk het doel, mijn team, aan het begin van het seizoen.
0: Ja.
1: En daar kwam vanuit de groep, zeg maar. En nou ja, we willen graag de eerste zone eindigen.
0: Ja.
1: Het is dan juist gelukt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dus wat dat betreft is de doelstelling behaald.
0: Ja, ja, klopt. En Geen en Rikke spelen voet bij hem? Of bloeien iedereen nooit naar de simmen nog bij hem?
1: Nee, er stoppen wel een aantal. Die gaan dan naar het tweede of naar het derde, geloof ik. Wat meer met de vrienden, derde voetballing.
0: Ja.
1: Dus ja, goed. We met Machine, we zijn druk mee bezig met de selectie. Ik ben helemaal rond de meisjes voor komend seizoen.
0: Ja.
1: Het is op zich wel zonde dat die twaalf hebt gaan. Want
0: ja.
1: Ben maar Lietz Dorpke.
0: Klopt.
1: Een hele grote selectie hebben, hè. Dus.
0: Dus dat is altijd een roeie mooie riem, René.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, klopt.
1: Het zal wel weer goed komen. Het komt uiteindelijk altijd weer goed. Alleen het is altijd wel pas en meter.
0: Ja, klopt. Dus ja. Ik wens je namens Radio Spanbrugge spot ik een goede vakantie daar.
1: Ja.
0: En naar de simmen, dan volgen we je met wel mooi, René.
1: Doen we.
0: Oké, nou hartstikke bedankt. En een goeie pinksteren, René.
1: Ja, je mix.
0: Yo, hoi.

Ja, dat weer een helemaal plaatje van Aha en Take One Me. En dan hebben we een telefoon. Oh, dan moet ik even Erik waar hij bel je.

0: Ja, ik zal hier een. Ja, ik zal even de telefoon oppakken. Dan hebben we Erika Hoitsma aan de telefoon. Een heel goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Ja, er ging wat fout, maar we binnen de werden. Dus je mag fietsen morgen de Elfstedentocht met de heren, hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Samen met mijn maat Reens zullen we even de Elfstedentocht fietsen morgen op het tandem, ja.
0: Ja, klopt. En hoe kunnen de mensen dan je me zien, als ik me vraag?
1: Nou, we hebben een heel mooi thema. En dat is eigenlijk dat we een beetje verdwaald binnen in de jungle. Dat is het idee.
0: Ja.
1: En ja, we hebben daar een hele mooie outfit bij. En uw fiets wat opvallend maken. Dus er zit wat bladeren op. En ja, uw outfit straalt eigenlijk in en al jungle uit. Dus
0: ja,
1: ja, dat is eigenlijk wel... Misschien kennen ze herkennen toch eens mooie, green opvallende pakjes eigenlijk.
0: Aha, dus de vrouwen die kunnen mooi naar je zien.
1: Ja, zeker. Ja. Ik hoop eigenlijk wel dat dat gebeurt. Ja. Dat is wel een beetje...
0: En dat is de doelstelling, of net?
1: Ja.
0: Ja, ja, klopt. En de laatste puntjes op hier, of net? Wat heb je maar je hoort al voor controle die in met de fietsen?
1: Ja, we hebben natuurlijk even een bandenspanning check hier natuurlijk. Dat is heel belangrijk. En we hebben even de... Ja, we hebben een mooi kratje achter op de fiets. Dus die hebben we even weer goed vastzetten en... De laatste dingetjes voor de outfit even controleerd en nou ja, dat soort dingetjes een beetje eigenlijk. En een testrondje dingetjes natuurlijk, mag ik net ontbreken.
0: Nee, nee, dus de fiets, die fietst goed, joort.
1: Ja, zeker. Nee, niks mis, man. Hè. Die rijdt het wel op 100 kilometer lang.
0: Ja, klopt. Dus trotte mooiste plakjes ik nog. En hoe laat moet je maar beginnen, morgen, Erik?
1: Wij starten in groep 6 en dat is om 20 voor 6 en al, dus dat is lekker op tijd.
0: Dat is mooi op tijd, dus dan is het mooi vlot dat je bij hier in Balken komen.
1: Zeker, ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het doel.
0: Ja, dus en wollen wat flessen drinken en zonnebrand crème ik mooi, of net?
1: Ja, dat mogen we net vergeten, want het wordt bloedheet, dus daar moeten we wel even rekening mee houden. Ja,
0: ja, en wat was toen de harkes vertellen dan nog, wat met de harkes van je me verwacht zie?
1: Nou, ik denk dat als wij toch deze buurt komen, zeg maar, tussen Balk en Wiekel, dat ze een soort lawaai verwacht zien kennen, hè, dat we een bult van tjongen binnen en een bult willen, hè.
0: Ja.
1: En dat is wel onkomen jaren van tevoren, zeg maar.
0: Ja, en je hebt dan ook muziek bij je me?
1: Ja, zeker. We hebben een mooi krat achterop. Er zit een grote box in. En we hebben een toeter erop bouwt die op accu werken. Dus meestal jaren is luid en duidelijk onkomen.
0: Ja, klopt. Ja, ik heb wel een goede muziekzender op. Dat is Radio Spomberg, Erik.
1: Ja, nou, die komt zeker even voorbij, denk ik. Ja, ja, ja. Die gaat net ontbreken natuurlijk, man.
0: Dus ik zet gewoon je me in oormarm, dan zal ik even zien. Dus als je me in oormarm bent, dan zal ik even je me even duimen.
1: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Dus je me prachtige successen, Erik. En,
1: ja,
0: en je me maten. Dus en wij verwachten je me wel voortel voor in Balset morgen.
1: Ja, ja, ja, dat komt helemaal goed.
0: Ja, overigens met de bezemwagen moet je me weer ophelden. Dat moet ik net, hè?
1: Nee, dat moet ook net.
0: Nee.
1: Dat is jammer bij.
0: Dus, nou, je hebt een soort succes en dan praten we na een week wel even weer even over.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, okay, hartstikke bedankt. Okay. Hoi. Dit is Phil Collins. Hier in Radio Spomberg Sport.

0: Ja, dat was een hele mooie plaat van Phil Collins en In the Air Tonight. Hier in Radio Spanbrugge Sport. En dan heb ik een verzoekje binnenkrijgen van onze radiocollega Owen van den Berg. Die zit elke snoert mee tussen 1 en 3 uur. Mooi country, folk en rockroll. Ja, kom maar de snoen. Ja, dan hebben we de technicus. Dat is Niels Kwakman. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat met de country top 50. Als dat Olga 1 en 2 en 3 dezelfde volgorde is. Of dat het Olga Verorings te binnen. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus kom maar de snoen. Tussen 1 en 3 uur, counterfolk, rockroll, Orne van den Bergen, dus techniek, technoot. Niels Kwakman, ja, daar ben ik wel benieuwd nooit. Dus ja. En die wil even jaren de Turbos geven voor iedereen die luistert. Voor de boeren links, rugs, voor de hele gemeente, de Friske Marren en de Buitenam. Nou ja, Arie Kupers, hè, de Turbos geven. En ik zeg die blonde, ja, bij de Ofonde, of bij de Rotonde. Nou, hier komt Arie Kupers, de Turboskijf.
1: Radio Spannenburg.
2: Ik zeg die blonde.
3: Van Arie Kupers is de Turboskijf.

hem in een uur sturen en dan praten we even over. Ja, dat is het live op zender, Jilles.

0: Ja, dat is een hele mooie plaatje van Johnny Cash en Ring of Fire hier in Radio Spamburg Spot. En dan hebben we het dan hebben we het al van Jelles Posma van VV12. Een heel goeie mee.
1: Goeie mee je.
0: Want Jemme moest juster thuis om 12 uur het zijn SC Bolse 2.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat was natuurlijk een wedstrijd met hoge verwachtingen. Want die moesten we winnen om voor het eerst in de clubhistorie we konden de na-competitie voor de eerste klasse pakken.
0: Ja.
1: Alleen, we stonden binnen 6 minuten nog maar 2-0 achter. En eigenlijk toch een paar eigen fouten. Ja, dan wordt het dubbel zo moeilijk om die wedstrijd nog te winnen. En ja. In de tweede helft hebben we nog een... probeerde wat een verrassing op de auto te zetten. Terug Corbin Boelsma in de spits te zetten. Nou, die sleepte er nog een panel uit en een paar aardige kansen. Dus die doen het hartstikke goed. Alleen het weer helaas net genoeg. De panel die we nog in zitten. Terug Freddy Hoekstra. En dat weer dan het laatste stukje VV12 van dit seizoen. Dus voor u zit het seizoen erop.
0: Ja, klopt. Dat is vrek te jammer voor je. Dus, maar de vierde plak. Keurig.
1: Ja, nou wist het hier de voorwin wel ook njogende of zoiets. En nou ben we dan uiteindelijk vierde worden. We hebben dat de ene laatste wedstrijd tweede staan.
0: Ja.
1: We hebben Maarten om het kampioenschap. We zijn een paar spelers kwijtraken intussen. Die winnen op reis. Hoor die informatie weer compleet te wijzen. En men weet nou in de competitie, maar wie ze rekening houden moeten. Dus ik hoop dat we horen hier... in ieder geval minimaal zijn seizoen weer zetten kunnen.
0: Je mag hier maar VV12 gewoon boven ons staan. Nummer 1.
1: Mooi. Ja. Als je dat voorspelt, Johannes, dan ga ik graag maar niet mooi.
0: Ja, ik ga achter, daar gaat 8 miljoen. Dus we gaan maar VV12 gewoon op nummer 1.
1: Nou, hartstikke best. Dan gooien wij nou maar VV12 even de focus op VV1. Want dan zal we daar al langs de kant staan om te zorgen dat die man... alle support krijgen die ze nodig binnen, zodat die promoveren kunnen. Want ja. Dat moet gebeuren.
0: Ja, dat moet gebeuren. Dus daar zou ik even voor knokken dat VVI en dan ik gitaar promoveren. Dat hun ik naar de oude klas te gaan. Dus we gaan ervoor.
1: Dat hoop ik echt, want dat is van harte gun.
0: Ja, en voor Tjalling ik, dan kan die mooi afsluiten bij VVI.
1: Zeker, dat zou voor Tjallingen een mooie beloning wijzen.
0: Ja, dus hartstikke bedankt voor die parteren, Jilles. En we horen wel contact, hè?
1: Ja, dat doen we zeker. En succes met de uitzending.
0: Oké, okay, dankjewel. Hoi.
1: Oké, hoi.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never, ever do nothing.
3: Working for the man.
2: Nice.
3: Every night and
2: easy.
3: Day.
2: We always
3: but
2: do it.
3: I never lost
2: nice.
3: One minute
2: and
3: of
2: rough.
3: Sleep. And I will
2: work. But we're gonna take the beginning of this song.
3: The thing
2: and do it
3: been.
2: Easy.
3: Big wheel. Keep
2: but then we're gonna do the finish.
3: Turning.
2: Rough.
3: Proud Mary.
2: It's the way we
3: keep
2: do.
3: On burning.
2: Proud Mary.

0: Radio Spannenburg. Sportuitslagen.
1: Ja, dat is een hele mooie plaatje van Tina Turner. Hier in Radio Spannenburg Sport. En dan gaan we even naar de voetbalprogramma van Trent. Van het mooie even de uitslag even voorlezen. Just moest de Bolkom Jelf trein zien AVC en het weer 3-0. Dus de punten die liggen mooi in het mooie balk. Dan gaan we even naar CVVO. Die moest zien VHK. Die begon om Jelf trein. Het weer 0-4. Dus de punten gaan naar Lemmeta en hun binnenkampioen. Dus keurige heren van CVVO. Ja, en VHK, waar hun wooi komen uit uit de Sint-Jan Klooster. Ja, dat had ik net verwacht. Ik denk, hey, dat is wel heel mooi. Dus dan gaan we even naar je VVI. Die moest juist erom 3 uur zijn Leeuwarden Zwaluwen. En het weer 1-5. Dus de punten gaan mooi naar je VVI. Dus netjes voor Tjallinge Bergstra. Dus dan gaan we even naar je DWP. Die moest juist erom 11:30 zijn Minnetsge. En het weer 2-1. Dus dan gaan we even naar je VV Heerenveen. Die moest zijn FVC en het weer 3-3. Dus dat weer ik billen kniepen daar in het mooie Heerenveen. En om 6 uur moest de Heerenveense boys zijn WVV en het weer 0-3. Dus dat punt gaan naar je WVV. Dus helaas, dan geven we even naar de volgende bladzijde. Dan geven we even naar Dita. Dan geven we even naar 20 mooie. Terwijl week moest SVO, EBC, Delfsterhuizen, Vrouwen. Die moesten zijn VV Vrouwen in en het weer draaien waar. Dus de punten die lezen in het mooie Jitske Huizen. En geef even naar het terrein van het mooie. Moest VV I2, die moest om 12 uur zijn SC Bolset 2 en het weer 1-2. Dus de punten gaan naar SC Bolset 2. Dan geef even naar Delfsterhuizen 2. Die moest om 12 uur zijn ONS Snits. Twa en het weer 1-3. Dus ja, dus de punten die gaan naar Snitsta. Dan geven we even naar de programma van morgen. Ja, morgen heb ik al voetbal nog. Op de tweede Pinksterdag. Ja, we zijn nog net klaar met voetbal. Dus dan geven we even naar de Manjista. Ja, dat is een heel mooi programma, Manjis. Dan geven we even naar je Reed Zwart, die met morgen om 12 uur zijn Havelte. Dus dat punt maar morgen hebben we naar de Kniepeta. Dan geven we naar Jubbege, die met om 12 uur zijn SV Olympia. Dan geven we even naar Gordiek. Ja, ik wil Johan Versloten net te pakken krijgen. Want die met morgen zijn Wakker. Dus dat punt maar mooi thuis horen in het mooie Gordiek. Dan geven we naar Nijwieke, Jentrit de Mooie, die met Langwaar, die met Nijwieke uit zijn Wijd. Weidse, Veense, Boys, Ingen. Dus dat punt mijn mooi nemen naar Langwata. Dus daar ben ik wel benijd naar. Dan geven we even Trode Wieken daar. Dan geven we even naar Balk. Die met Nijwieken Tiest. Ja, komen de Tiest. Die 26 mooie om 11:28 in SV Oosterwolde. Dus dat punt mijn mooi nemen naar Balk daar. Dan geven we naar het voetbalprogramma van Sneun 30 mooie. Dan geven we even naar De Waarde. Die met om 11:30 in Tonego. Dus dat punt maar mooi thuis horen in het mooie Oregon. Dan geven we naar Sleet. Die moet Nijwieken om 11:30 zijn SC Bellicum. Dus dat punt maar mooi naar je Sleet. Dan is het een mooie punt naar je Sleet. Dus, en dan geven we naar Delfsterhuizen. Dolsterhuizen om zo te zeggen in Fries. Die moet om 11:30 zijn Lions 66. Dus dat punt maar mooi naar je Delfsterhuizen. Pop, Leverenkoek heeft net te pakken krijgen. Helaas. Dat jouwt niks. Dus dan praten we na je week eens nog. Weer oer mooie wedstrijden. Dus nou, dan zal ik even naar de korfballen uitslagen. Even zien dat we een korfbalprogramma die is wel juster. Dan geven we even naar de korfbalclub van Jouweren. Die moest om 11:20 in Olympia. En het weer 10:14. Dus de punten gaan naar Olympia. Dus, en 22 mooie komen de tiestje. Dan met de jouwere twee om 10:00 in Okobis draaien. Nou, de punten maar mooi nemen naar jouwere twee om zo te zeggen. Nou, en na je week dan hebben we de kortbalprogramma. Dus dat zal ik Komende tijd even een voorlijst wie er Olger speelt met het. Dus ja, dat is ook een hele mooie wedstrijd. Dus komende tijd bij Musical Onthaal tussen 8 en 10. Dan hebben we wat sportprogramma die zo even voorlezen. Dus de mensen met de gewone Matthijs die tussen 8 en 10 muzikaal onthaal. Mooi, dit keer mooi Johannes de Vries. Nou, dat is wel mooi. Dus we gaan even naar een hele mooie plaatje van Two Brothers Want the Floor. Never Alone. Ja, ik kon even net uitkomen. Lekker.

0: Nou, we kunnen scoren deze muziek hebben we een van Two Brothers on the Fourth Floor. En dan hebben we Roy Zwart onder het telefoon. Een hele goede mee.
1: Ja, goede mee.
0: Dan geven we even de laatste ontwikkelingen van de Elfstedentappers even praten. Dan hebben we. Nou, hoe vieren binnen hun?
1: Nou, de eerste met binnen en de laatste, ja, die zijn al tussen hielpen en behalve het heen zo'n beetje.
0: Ja.
1: Dus ik weet net precies wat de laatste binnen, want dat heb ik dan gekregen, want we hebben hier als kopje bij de tent en dan heb je de portefeuille, die kan je niet meer verstaan.
0: Nee.
1: Dus want we hebben hier al wat mooie muziek erbij en dan hebben we dan een kapel die de meeste inhelpt.
0: Ja.
1: Nou ja, en het waar, ja, dat is alles.
0: Ja, het waar ja. Is perfect, Roy.
1: Ja, zeker
0: ja.
1: Weten.
0: En wie is als eerste door de strepen heen geënt?
1: Ja, een mente en nog hier die met dagelijks voor de lijn komen, dan ben ik zijn naam even kwijt, maar die ben misschien blij door de lijn komen. Een mente die hebben ze gekregen. En het weer nou van de jongen keer dat er sterft, hier weer 8 keer als eerst door de lijn komen.
0: Oh, dat is netjes of net?
1: Ja, ja. Dus, ja, maar lange voeten en grote haal vanzelf, dan gaat het mooi in mijn gang.
0: Ja, klopt. Dus ja. En ben Rick, wat de uitvallers joert?
1: Ja, dan ben je wel weer uitvallers. Nou, wat, nou ja, je hebt wat terwarmte, wat meer zweet. En dan krijg ik wel wat meer kraampjes. Dus,
0: ja.
1: Maar het is net echt volle meer als oren keren. Ja? Wat dat betreft is het wel een beetje hetzelfde. Het is net dat je zegt van nou, wat mooi. Heel zo'n beetje dat je beestje weer ophelt. Dus, dat valt best mooi.
0: Dus dat scheelt een heel stuk, maar dit waar. Dus,
1: ja.
0: Dus en ben er ook mensen die zoveel keer ik mooi stept het 35 keer of zo?
1: Ja, 35 keer, weer een keer. De naam, maar dat bankje heb ik wel gehaald, maar dat briefje heb ik net bij me. Dus dat 35 keer, 24 keer en dan ben ik er heel goed van 10 keer. Dus
0: ja,
1: dus, je hebt wel mensen die het volle vaker doen.
0: Ja, klopt. Dus,
1: en je hebt wel heel veel mensen die elke keer best joh.
0: Ja, dat is wel mooi, Roy.
1: Ja.
0: Dus nou, je hebt succes nog met de laatste mensen die dan over de strepen heen gaan.
1: Ja.
0: En komt hier, dan is het de 40ste keer. Dus dan zo voor de tijd even contact zie ik je, Roy.
1: Dat doen we. Dan houden contact.
0: Ja.
1: En je hebt een goede uitzending. En tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer. Hartstikke bedankt.
1: Bedankt.
0: Yo, hoi.

Dat we een hele mooie plaatje van Billy Joel en Up Down Girl hier in Radio Spomberg spot. En dan zoek ik op de klok, het is bijna 4 uur. Dat betekent dat ik een mooi stapje mooi Radio Spomberg spot op de eerste Pinksterdag 2022. En morgen is de fietshelftocht, dus die mensen die op een fiets binnen, soort sterkte. Dus dat komt ik wel goed. En een soort drinken, om zo te zeggen. En die van de meisje die op dik, naast de dik. Ik een soort drinken. Dus dat komt ik wel goed. En ja, via Omroep Friesland, Radio Spanburg en RTV NOF en Sult ken je me alles mooi volgen op de Radio TV. Dus Blue Harkie naar je de zenders, om zo te zeggen. Dus ik zeg zo tot na je week nooit mee, dan ben we er weer. Dat is 31 mooie 2026. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai, hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in de aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. En liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Europese leiders veroordeelden de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

planken en balken ben ik al jaren aan het werk. Ik bouw aan een schip, eindelijk groot en sterk. Achter mijn huis, aan de kant van de gracht, zag ik en timmer ik een gat in de nacht. De mensen staan lachend en spottend op straten. Kijk hem dan vroetelen nog s'avonds zo laat. Waar ik boor en ik kappen, ik bonk en ik dreun. Ik klief en ik karve, ik klop en ik kleun. Langs boeten broed, wel beschermd tegen vocht. De binnenkant sober en proper afgevrocht. Er komen geen zeilen of geen mast aan te pas. Geen riemen, geen roer, geen vlag, geen kompas. Er zijn kamers en gangen met trappen en trein. Er is slapingen boven en keukens beneden. Er staan bakken en dozen achter iedere wand. Voor jaren en jaren geselecteerd proviant. Mijn schoon jong leven is aan het bouwen besteed. Maar nu zucht ik eindelijk, mijn ark is gereed. Als het water zal wassen en alles versmoord, zal ik dobberen en driven van Gentrep gestoord. De koeien en de kolvers met paardenkop. Zelfs de buffel en de bison zo verzoepen in sop. De giraffe aanvankelijk zal nog weer staan, totdat een oostenboom ook onder zal staan. Het wordt nog geen catastrofe voor de paling en de vis. Ook niet voor het monster uit het meer van Loch Ness. Alleen maar de mens met kieuwen en kotbloed en schubben en vinnen ontsnapt aan de vloed. Kweekt u vlug vriezen tussen uw vingers en uw teen. Of je zakt naar een dieperek, juist lek de steen. Het water zal dragen, lek een kussen zo zacht. Mijn arken, mijn barken, deur dag en nacht. Een vensterloos, torenloos, stuurloos schip. Op de witte waterwereld, een onooglijk klein stip. We leggen en we draaien, maar doelloos in het rond. Soms meters, soms mijlen hoog boven de grond. Het is de waaiende wind en de golfslag die stuwt. Het is de zon en de manen die trekt en die duwt. Er is hier geen uitkijkpost, geen poort of patrijs. Het is een onvoorspelbare blindelingse reis. De tocht is nu nergens niet meer opgerecht. Geen land, geen haven komt ooit nog in zicht. Je hoort nog een donder en een trommelende regen. En de stert van de walvis doet een boot soms bewegen. De herinnering aan het vorig leven vervaagt. Niemand in het ruim die er ooit nog om vraagt. Over vrouwen en kinders voer ik het bevel. Met zachte hand iedereen voor.

dag nog nacht. Niemand wil weg of wordt ergens verwacht. Er wordt al gemind, gekust en gestreeld. Tafel en bedden, alles wordt hier gedeeld. J'ai mossels en zeewier en vliegende vis. En het water te wolken dat drinkbaar is. Er wordt veel gezongen en veel gemusiceerd. Gebabbeld en gebrabbeld en gefilosofeerd. Je went aan een leven zonder licht. Onze ogen staan nu naar binnen gericht. Zo wordt de verbeelding voortdurend verwekt. Altijd weer iemand die iets geestigs ontdekt. Een vergeten of verloren gewaand sentiment. Een kluchtje of een dichtje, elk nu zijn talent. Ik heb juist nog die story van Noach verteld. Wat waren de kinders daarop gesteld? Geen grenzen niet meer aan ons fantasie. We waken en we slapen in een reuze euforie. We zetten de zotste woordjes bij elkaar. We rijmen op borstjes op kop en haar. En we vinden een vlooien, een plooien en een vrat. En we lachen met de blote buk en met bloot gat. En in het donkerst van het ruim ontstond er al een nieuw leven. En we dat jongetje de namen van Adam gegeven. Maar midden in dat zalig en vredig gejoel overvalt mij soms een beklemmend gevoel. Ja, diep in mezelf groeit de schrik met een dag. Stel u voor dat ons arken niet meer varen mag. Dat water van tussen de bergen verdwijnt. Dat er overal weer een vaste grond verschijnt. Och, kinders, bluf binnen en verroer u niet. Als ze u lokken, gelooft het niet. Als ze u roepen, antwoord niet. Als ze kloppen, toont u niet. Ach, kwam er maar nooit.

0: Dit is het non-stop programma Snoiske Muziek op Radio Spannenburg. Fijn, dat is dus...
1: Je leest het in de kranten, wat moet je daar niet mee? Je hoort het op de radio, dan zie je het 's avonds op tv. Het is een wereld vol problemen, vol agressie en geweld. Het is een wereld zonder liefde. Wordt de mensheid uitgeteld? En dan denk ik wel eens,

ben je nooit alleen. Maar geef aan deze wereld de wijsheid en de kracht. Dat mensen zich bezinnen, u heeft haar toe de macht. En dan weet ik zeker.

oorlog zonder angst en zonder pijn. Waar de mensen heerlijk leven in liefde met elkaar. De illusies

0: Dit weer de snoiske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

en Egres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur. Radio.

0: Muziek uit de regio. Je stopt op Radio Spannenburg.
1: Het wieën lette simmerjoen. De lof begon te kleurjen. Doet ik een oude hippie zeg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja. Ach ja. Welkom, Afslag Maandag, aflevering 242, de Pinkstereditie. Die van 24 en 25 mei 2026. Dienstmededeling. Maandag 25 mei, de herhaling is om 6:00 ochtends.
3: Ja, zeker. We zijn er vroeg bij op de Pinkstermaandag.
2: Ja.
3: Nou, we gaan er tegenaan. Al is het maar met warme hits.
2: Robert De Niro is daarop aan het wachten, in ieder geval. Zometeen I Go To Rio, die is wel zonnig. Die is zonnig.
3: Lekker, hoor.
2: Ja. Benarama, Robert De Niro's Waiting.

0: Peter Allen, I Go To Rio op Radio Spannenburg. Afslag maandag, leuk dat je luistert. We gaan beginnen. Nogmaals welkom, afslag maandag aflevering 242. Dit zit erin.
1: Nou, we hebben allemaal muzikale evenementen. Onder andere een musical opvoering in Balk van het Bennekoor Prelude. En verder optredens van Pieter Wilkens en het Lemster Mannenkoor. Het zijn niet de minsten die in de regio gaan optreden.
0: Okay.
1: Verder hebben we nieuws uit de regio. Een groep jongeren uit Gaasterland die zet zich in voor een bijzonder internationaal project. Deze maandag doen ze met 7 deelnemers mee aan de fietsenhofstedentocht om geld op te halen voor een bouwproject in Zambia. Dat is een end van huis.
0: Ja.
1: En het weer voor de komende dagen. Volop zon en warmte, ook in de nieuwe week.
0: Kijk eens aan. Derde plaat naar 8 is altijd vinyl.
1: Zeker. Geen gesmolten vinyl vandaag nog.
0: Nog niet. Maar het is welk kantje dit, hoor. Ik geef weer aan Ronald, die zit tegenover mij in de studio.
1: De hoes is weer van ouderwetse kwaliteit.
0: Oh, wat ruikt dat lekker, hoor. Dr. Hoek, daar komt hij.
1: When you're in love.

0: vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, fijn dat jullie er zijn. En jullie hebben afgestemd op het juiste radiostation, want hier is Radio Bassinadian, het station waar muziek in zit.
0: Ja, ons radiostation zit boordevol met muziek. En als eerste draaien we een discosong uit grootmoederstijd.

0: Tina Turner, wij mogen Tina Turner zeggen van haar. Zo zijn we dan ook alweer. Vriendin van de show, hè?
1: Zeker.
0: Ja. I Don't Wanna Lose You op Radio Spannenburg.
1: We gaan naar de evenementen en we beginnen met muzikale evenementen. Want binnenkort Prelude uit de Ballen die voert deze zaterdag de musical Monsterhit van Benny Vreeden op in de Treemter in Balk is dat. Het kinderkoor bestaat uit 19 kinderen tussen de 5 en 12 jaar. En ze vieren hun 60-jarig bestaan van harte gefeliciteerd. De musical gaat over popgroep The Monsters die een samenwerking aangaat met een bekende band, terwijl ze een geheim proberen verborgen te houden. De zaal die gaat zaterdag om 6:30 open. Een half uur later begint de voorstelling. Tickets €3 voor kinderen tot 12 jaar en €7 vanaf 12 jaar. En die zijn verkrijgbaar op de website toonhoers.nl.
0: Pieter Welkers die treedt zaterdag 30 mei op in de Hegevonnen. Hij wordt begeleid door bassist Willow de Bild en gitarist Ietsen Petersen. Tijdens de voorstelling De Houten Tour brengt Welkers liedjes met beschouwende teksten en humor. Het optreden duurt van 8 tot half 11. Kaarten kosten €21,50, inclusief een pauzedrankje, en zijn verkrijgbaar via theaterlemmer.nl en bij de Primera in Lemmer.
1: Gaan we door naar Bakhuizen. Het Lemster Mannenkoor die geeft daar op dinsdag 26 mei een slotconcert. En dat is in de Sint-Odolfuskerk. Onder leiding van Feike van Tuinen brengt het korenprogramma met de bekende mannenkoormuziek van hun moderne arrangementen en andere werken. Organist Dirk Norbruis die verzorgt de begeleiding. Het concert dat is van 7:30 tot 9:30. De toegang is gratis met na afloop een collecte bij de uitgang.
0: In de laatste van dit blok, het Friese Kamerorkest die verzorgt zondag 31 mei een concert in het Papagenenhuis in Lemmer. Violist Tim de Vries speelt het vioolconcert van Mendelssohn onder leiding van dirigent Ronald Slager. Daarnaast staan de overturen Die Hebdrien en de eerste symfonie van Mendelssohn op het programma. Het concert begint om 3:00. Kaarten zijn verkrijgbaar via papagenenhuisfriesland.nl.
1: En meer evenementen vind je op onze website rtvspannenburg.nl.
0: Zometeen
1: is het half. Wat is het dan? 8:30? Ja, of 6:30. Ja. Als je op maandagochtend luistert. Het weerbericht voor de tweede Pinksterdag. Het wordt warm en het gaat niet waaien. En de zon gaat volop schijnen. Dat is het in kort.
0: Dit zijn de shirts. Tell me your plans.

Allemaal van die vuilniszakken, joh. Wat je bij regen weghoudt, allemaal vuilniszakken. Bij regen, allemaal vuilniszakken. Ja. Gewoon allemaal vuilniszakken. Ja.

0: Somehow.
1: Ah, put your records on. Radio Spanenburg. Afslag maandag, als wij naar luisteren. Het is bijna 8:30. Herhaling op deze keer 6:30. Het weerkoortje ook zo vroeg of zo laat?
2: Ja, zeker. Die hebben hier de hele middag zelf zitten wachten, joh.
1: Ongelooflijk.
2: Nou, helemaal uitgedroogd van de hitte hier. Maar dat maakt niet uit. Dat klinkt zuiver.
1: Nou, ik ben benieuwd. Dus even horen.
2: 3, 2, 1. Weerbericht. Ja, ja.
3: Radio Spannenburg,
1: yes.
3: Weerbericht.
1: Met Ronald van der Pol.
2: Ja, de tweede Pinksterdag die staat op ons te wachten en die gaat zomers verlopen. De temperatuur die komt zelfs nog iets hoger uit dan de eerste Pinksterdag. Bij ons in het noorden tussen de 24 en 26 graden. Ben je van plan nog om naar het midden of het zuiden van het land te gaan, dan komt de 27 tot de 29 op de thermometer tevoorschijn. En de zon die schijnt uitbundig en er staat slechts een zwakke tot matige noordelijke wind. En met zonkracht 6, dan kun je snel verbranden. Mocht je naar de fietsafstedentocht

0: Die is zwak tot matig rond uit noordelijke richtingen. Voor mensen die wat minder goed tegen de hitte kunnen. Dan is woensdag uw dag. De temperatuur die valt dan op veel plaatsen wat lager uit. Bij ons in het noorden is het 16 tot 18 graden. En in het midden en zuiden van het land 21 tot 24 graden. Ja, dat is toch wel comfortabel. En ondanks die lage temperaturen verandert er wel weinig aan het weerbeeld. Want de zon die blijft volop aanwezig en het blijft droog. Het neerslagtekort loopt dan ook snel op. Vanaf donderdag stijgt dan ook nog eens een keer de temperatuur weer. Op vrijdag wordt het in het midden en zuiden alweer zomers warm. Terwijl bij ons in het noorden enkele graden achterblijft. En tot en met zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met veel zonneschijn. Vanaf zondag neemt de kans op een enkele bui langzaam toe. Maar voorlopig houdt het uitgesproken zomers er weer aan.
1: Oké, nou prima. Dan gaan we naar de weerspreek van deze week. Kijken of het ook lekker zomers is.
0: Het gaat over Sint Urbanus. De 25e. Sint Urbanus en de zon is wijn in de ton.
2: Lekker hoor.
1: Lekker.
0: Ik drink helemaal geen wijn.
1: Nee, ik ook niet. Komt mooi uit.
0: Straks nieuws uit de regio. Ja, het Fries onderwijs dat zit in de lift. En Gaaslandse jongeren die gaan deze tweede Pinksterdag fietsen voor het goede doel. Straks meer.
1: Dit is Limousine 75 op Radio Spannenburg.

0: Basement Turner Overdrive, Taking Care of Business. Hier bij RTV Spannenburg. Leuk dat je luistert. Tijd geworden voor nieuws uit de regio.
1: Op scholengemeenschap Bogeman in Balk is het al jaren heel normaal examen doen in het vak Fries. Maar daarmee loopt de school wel voor op veel andere onderwijsinstellingen in de provincie. Vanaf 1 augustus zijn Friese scholen verplicht om Fries aan te bieden. En uiterlijk in 2030 moet het vak volledig geïntegreerd zijn in het onderwijs. Volgens docent Fries Christine van der Werf speelt de taal al zeker 10 jaar een belangrijke rol binnen de school. Op locaties in Balk, Koudum en Sneek kunnen leerlingen examen doen op HAVO en VWO niveau. De provincie wil dat leerlingen het Fries niet alleen spreken, maar ook actief leren lezen en schrijven. We spreken het wel, maar schrijven en lezen gebeurt minder, zegt Van der Werf. Het is daarom goed dat dit nu sterker wordt gestimuleerd. Na de basisjaren kunnen leerlingen Fries als keuzevak volgen. En de belangstelling groeit. Dit jaar doen 12 VMBO-TL-leerlingen in Balk het examen Fries.
0: Een groep jongeren uit Gaasland zet zich in voor een bijzonder internationaal project. Maandag doen zij met 7 deelnemers mee aan de fietsenstedentocht om geld op te halen voor het bouwproject in Zambia. Initiatiefnemer Marije van der Brug die organiseert de actie samen met de andere vrijwilligers. In totaal reizen binnenkort zo'n 40 jongeren naar het dorp Tema Tema, waar zij helpen het verbeteren van onderwijs en leefomstandigheden. Het doel van de actie is de bouw van 2 lerarenwoningen bij een lokale school. Die school bedient kinderen uit 17 omliggende dorpen en groeide de afgelopen jaren flink. Inmiddels krijgen daar meer dan 300 kinderen les. Het grootste probleem is nu tekort aan huisvesting voor docenten. Veel leraren wonen ver weg, wat goed onderwijs bemoeilijkt. En met de nieuwe woningen kunnen ze dichter bij de school verblijven. Tijdens de fietsenstedentocht hopen de jongeren zoveel mogelijk donaties op te halen. Op hun fietsen komen QR-codes, zodat de toeschouwers kunnen doneren.
1: En in Gooijen-Garijp, daar is vrijdag de eerste bijenburcht van Friesland geopend. Het initiatief van de gemeente, de Friese Marren en Dorpsbelang Gooijen-Garijp moet wilde bijen beschermen en bezoekers bewust maken van het belang. Wilde bijen die hebben het namelijk moeilijk in Nederland. Door verstening en het strak onderhouden van tuinen verdwijnen bloemen en nestplaatsen. Ongeveer de helft van de 360 wilde bijensoorten staat op de rode lijst. De Bijenburg die biedt een oplossing, vooral voor soorten die onder de grond nestelen. Ecologisch adviseur Mariette Horst die benadrukt dat zo'n 70% van de wilde bijen juist in de bodem leeft. De eerste resultaten die zijn direct al zichtbaar. Er zijn al metselbijen gesignaleerd. En daarnaast moet de locatie ook bijdragen aan recreatie en educatie. Fietsers die kunnen er straks stoppen om meer te leren over natuur en biodiversiteit. Pardon.
0: Jij maakt niet uit, kan gebeuren.
1: Oh jongen.
0: Zijn toch maar mensen, hè?
1: Meer nieuws. Op onze website rtvspannenburg.nl en in de app. Hielke Smink uit Oudemiddem die heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens het afscheid als voorzitter van het college van de kerkrentmeesters van de PK in Oudemiddem en Nijemiddem Sondel. En daarmee is hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Nou, mooie beelden. Bekijk ze op de site radiospannenburg.nl.
0: En waar vinden we die app?
1: De app die vinden we in de App Store voor iOS en de Google Play Store.
0: Ga naar rtvspannenburg.nl/app, dan vind je hem ook. Peter Koelewijn is dit, KL204.

0: Oh. Gezellig.
1: Ja, dat moet hij zelf weten, hè?
0: Ja, wij kunnen helaas niet mee, want we zitten een radioprogramma te presenteren. Dus dat wordt een beetje lastig. Peter Koelewijn, KL204. En nog een ingekomen bericht.
1: Ja, paardenliefhebbers opgelet. Bij de manege De Oorsprong in Sint-Nicolaasgade vindt deze zondag de 11e editie van de Konag Jumbo Tuigmiddag plaats. Smiddags zijn er allemaal demonstraties en wedstrijden met paarden en ponies, zowel onder het zadel als aangespannen. De toegang is gratis. Dat bedoel ik.
0: Zometeen.
1: Ja, gaan we het hebben over de feestweek van Oude Haske. Daar is veel muziek. Maar we hebben ook een festival waar juist geen muziek is. En welke dat is, dat hoor je na het nieuws van de NOS.
0: Ja, fijn. Ja. Gelukkig hebben we wel altijd muziek op Radio Spannenburg. Zometeen na het nieuws van 9 uur zijn we er dus weer. Of van 7 uur, maar net wanneer je luistert. Heel raar dit. Champagne is dit. Rock and Roll Start. Dat zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja. Welkom Afslag Maandag, aflevering 242. Tweede uur die van zondag 24 en maandag 25, 2026. En met die mededeling, wil je dit nog een keer terugluisteren? Dan zijn wij deze keer op maandag om 6 uur 's ochtends. Dus als je nu luistert, is het inmiddels 7 uur 's ochtends. Ja, zo kan het ook lopen. Goedemorgen. Straks de feestweek in Oude Haske. Het Outlet Mark in Heerenveen en de Squattenmerken in Oudeschoot.
3: En de playlist gaan we weer voor je vullen het komende uur met zometeen. Nou, ik ben er niet of nooit geweest. Eerst Rutschford en Cuddly Toy.

0: Radio Spannenburg, 10 minuten over 9. Acta en Munich. Niet of nooit geweest. Tijd voor de feestjes. Ja, we hebben allemaal een feestje al.
1: Feestjes. Donderdag 28 mei en tot en met 31 mei. Daar vindt in Oude Haske de jaarlijkse feestweek plaats. Het bestaat uit activiteiten jong en oud. Waaronder koersbal, een pubquiz, kinderspelen, een playbackshow en een jeugdmeerkamp. Daarnaast zijn er ook meerdere avonden met live muziek en DJ's in een feesttent. Zaterdag vindt dan ook een barbecue plaats. De feestweek die wordt afgesloten met koffietijd en een tentsamenkomst. Ja, tentsamenkomst.
0: Praise the Lord.
1: Ja.
0: Even zien, nog een... Het is een feestje. Ja, het is altijd een feestje in Outletmarkt, hè. Dol op sneuperijen in het centrum van Heerenveen. Daar kun je zaterdag weer naar de jaarlijkse Outletmarkt. Er staan er zo'n 100 kramen met allemaal koopjes. En daarnaast zijn er een boerenmarkt en een streekmarkt. Die is op de Lindengracht en op verschillende plekken in het centrum verzorgen muzikale acts. Ook nog even voor het extra entertainment.
1: En de squattermerken in Oudeschoot, die wordt maandag 25 mei voor de 426e keer gehouden.
0: Ja, wie heeft het bijgehouden, dit
1: helling? Ja, jij. De markt die bestaat uit de paardenmarkt in de ochtend en een warenmarkt met meer dan 250 kramen. De activiteiten die vinden plaats aan onder meer de Marktweg, de Wolvengasterweg en de Schoterlandseweg. De horecalocatie De Drie Pilaren. Daar staat de ontmoetingscentraal zonder live muziek. De paardenmarkt... Bedankt van 5 tot 12. En de warenmarkt. Gaat ook een geluid onder kunnen zitten. Die heeft hij dus niet. Van 8 tot 5. De toegang die is gratis.
0: Gratis?
1: Nee, niet weer paard.
0: Oh. Gratis.
1: Ja.
0: Ik ben dol op gratis.
1: Jij wel.
0: Gratis bestaat niet, hè? Zeiden mijn ouders altijd.
1: Toch is het gratis.
0: Toch is het gratis. Fijn.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: Van Burg.
1: Dat zei ik, ja.
0: Evermin. En we hadden call me van Blondie en Rapte van Olly Murs.
2: Moet je bellen?
0: Moest ik bellen?
2: Ja, call me.
0: Nee, dat hoeft helemaal niet.
2: Oké.
0: Nee.
1: Wij gaan door met... Dit allemaal. Oh ja, natuur evenementen.
2: Ja. Ja.
1: Ik heb ze weer netjes gesorteerd allemaal.
2: Je hebt het
1: goed bezig. Ik heb mijn best gedaan.
2: Het Friese Keer die organiseert zaterdag 30 mei een voorjaarswandeling door het Ruisterbos bos bij Rijs. Tijdens de excursie vertelt de gids over de geschiedenis van het bos, de oude lanenstructuur en de dieren die in het gebied leven. Denk aan spechten, buizers en reeën. De wandeling die duurt ongeveer 2,5 uur door het mooie bos. Het is ook geschikt voor kinderen, gezinnen met kinderen, zo moet je het zeggen. De excursie begint om 9:30. Kaarten zijn verkrijgbaar via het friesekeer.nl.
1: Mar en Klif, dat is het bezoekerscentrum in Oude Midden. Die organiseert aanstaande donderdag samen met landschapsambassadeur Klaas Haringa een fietstocht langs de Oude Gaasterbrekken in Zuidwest. De route van ongeveer 25 kilometer die loopt via Workum met Heideskip en de Gaasmer en gaat deels met pontjes. Dat heeft, is afhankelijk van weer en wind. Nou, dat zal wel meevallen, die pontjes waren wel. Onderweg wordt aandacht besteed aan de natuur, maar ook de waterwegen en de historie van de regio. Het startpunt is het strandje aan de stationslinie nummertje 16 in Oudegeer. En de deelname kost €7,50. Aanmelden kan via www.nationaallandschappen.frl.
2: En bij Heerlijk Hemelen worden zondag 31 mei open tuinworkshops gehouden. In de bostuin aan de Marre 15 kunnen bezoekers deelnemen aan activiteiten zoals vlinderen en natuurjournaling. De natuur of de tuin is omringd door een vogelbos en beschikt over de natuurlijke perken, fruitbomen en een theetuin met koffie, thee en huisgemaakt gebak. De open dag die duurt van 9:30 tot 5:30. Voor workshop is vooraf aanmelden wel even nodig via telefoonnummer 06-25-25-3205. En de toegang tot de tuin in Hemelum is gratis. Consumptie is wel verplicht. Wil je telefoonnummer nog eens nalezen, dan kan het op rtvspannenburg.nl.
1: Zometeen op Radio Spannenburg het weerbericht. Je hoort het om 9:30. Of om 7:30, als je luistert op maandagochtend.
2: Ja.
1: Ook een muziek van Billy Joel is onderweg. She's Always a Woman. Dat hoor je naar James Blunt. Dit is Wise Man.

0: 1036, dat is de luchtdruk in
1: hele ballen.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
1: Je had ook kunnen zeggen, zo'n mooi nummer, tijdloos. Nee hoor, de luchtdruk is...
0: De luchtdruk is 1036.

0: Ook in de beeld lijkt de grens van 30 graden te worden gehaald. En dat zou betekenen dat de eerste officiële tropische dag van het jaar een feit is. Het blijft daarbij volop zonnig en droog. Alleen bij ons in het noorden wordt het waarschijnlijk net niet tropisch. Ook hier is het met 28 of 29 graden zeer warm voor eind mei. De wind die blijft zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Voor mensen die minder goed tegen de hitte kunnen, dan brengt woensdag enige verlichting. De temperatuur valt dan op enkele plaatsen lager uit dan op dinsdag. Bij ons in het noorden wordt het 16 tot 18 graden, terwijl het in het midden en het zuiden nog altijd 21 tot 24 graden wordt. En ondanks de lagere temperaturen verandert er weinig aan het weerbeeld. De zon die blijft volop aanwezig, het blijft droog. Daarbij loopt het neerslagtekort deze week verder op. En vanaf donderdag stijgt de temperatuur opnieuw geleidelijk. Vrijdag wordt het in het midden en zuiden alweer zomers warm, terwijl het noorden er vaak enkele graden achterblijft. Tot en met zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met veel zonneschijn. Vanaf zondag neemt de kans op een enkele bui langzaam toe. Maar voorlopig houdt het uitgesproken zomerse weer zich aan. Zometeen bij Afslag Maandag op Radio Spanburg. Lazy Sunday Afternoon in Balk. In Stavoren is een lentewandeltocht. Dear Mr. Fantasy is een acoustische optreden van Watersport Safari in Heeg. En 100 jaar plaatselijk blank band gaan we het ook nog over hebben.
1: Alle reden om de Radio Spanburg te houden. Ja. Zometeen ook muziek van Prince and the Revolution, When Doves Cry. Eerst ABBA. Does your mother know?

0: En Sunshine was van One Republic.
1: Oh.
0: Jazeker. Wij gaan naar de evenementen. Oei, de digitale postduif vliegt de hele week in de rond om evenementen op te vangen die je kan mailen naar de redactie.
1: Ik heb hem weer losgelaten en hij kwam zo net aan met de volgende berichten. Bij restaurant Badmeester Kuimp in Balk verzorgen Johan Keus en Jan Scheffer zondag 31 mei een optreden tijdens de Lazy Sunday Afternoon. Twee muzikanten spelen voornamelijk akoestische blues en nummers als van artiesten als Muddy Waters, Eric Clapton en Bob Dylan. Ook Dire Straits en Neil Young niet te vergeten. Daarnaast brengen ze ook eigen werk. Het optreden duurt van 3 tot 6:30.
0: As You Go die organiseert zondag de lentewandeltocht daarvoren. De routes die voegen langs water, dijken, haventjes en IJsselmeer. Deelnemers die kunnen kiezen uit afstanden van, 5 of 10, 15, 21 of 30 kilometer. Nou, er zit vast wel eentje tussen naar uw gading. De tocht die verloopt via de As You Go wandel-app. Die moet je dus dan even downloaden. De opbrengst die komt ten goede aan de stichting Spotlights, dat gratis sport- en vrije tijdsactiviteiten voor kinderen organiseert. Inschrijven kan op asyougo.nl/wandeltochten.
1: Het Friese classic rockband Dr. Deermester Fantasy die geeft zondag 31 mei een akoestisch optreden in MFC de Drielpolen in Woudsend. Tijdens het concert worden bekende rockklassiekers van onder meer Creedence Clearwater Revival, Goldeneering, The Beatles en Deep Purple in akoestische uitvoering gespeeld. De band die bestaat uit Mario Kramer, Marcel Becker, Bernard Schotanus, Jurre van Dijk en Age Bandstra. Het optreden duurt van 4:30 tot 6:00. De kaart zijn verkrijgbaar via Dorpshuis Woudsend.
0: In Heegda wordt zaterdag 30 mei een watersportsafari georganiseerd. Kinderen vanaf 10 jaar en hun ouders die kunnen gratis kennis maken met verschillende sporten op en rond het water. Zo zijn er proeflessen in onder meer windsurfen, e-foilen, kanoën, suppen, roeien en tjottervaren. Ook worden beachvolleybal, voetbal en atletische activiteiten aangeboden. De activiteiten die zijn 's middags tussen 1 en 4 bij het Sielhoes aan de Varshoeken 101 in Heeg. Aanmelden is niet nodig.
1: En het plaatselijk belang Bantega die viert zaterdag 30 mei het 100-jarig bestaan met een feestdag in het dorpcentrum van Bantega. Vanaf 10 uur zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder een oldtimer show met meer dan 200 voertuigen, een rommelmarkt, oude ambachten, een paardenshow met Friese paarden en live muziek. Ik zat al een paar effecten wachten.
0: Nee, die zijn er weer op stal.
1: Ach, het scheelt weer. Ook presenteren de 13 verenigingen van Bantega zich aan de bezoekers. En de dag die wordt afgesloten met een avondprogramma met live muziek.
0: Lekker hoor. Nou, beste luisteraar zit weer.
1: Ja, zeker.
0: Gaan we ons opmaken voor het leukste kwartier van de Nederlandse radio. Die gaat namelijk nu beginnen.
1: Oh.
0: Ja, tot het nieuws. Allemaal dikke klappers van hits.
1: Ik ben reuze benieuwd.
0: En bonusmatig gaan uitsmijten komt er ook zo meteen aan.
1: Fantastisch, fantastisch.
0: Zo, dat blaast hier eventjes over de ether. Level 42, Hot Water.

0: Van Helen en Jump op Radio Spannenburg. We hebben er een week op moeten wachten, maar hij is er weer. Erik de Boer met Hoi. Het stichtelijk woord van deze week.
1: Ja, heb je nou zelf tips voor dit programma? Kun je mailen info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist, dan is dat een enorme...
0: Schande.nl.
1: Dan is alleen nog een schande.nl. Dan kun je dat 4 weken inderdaad terugluisteren. En anders is de herhaling deze week tussen 6 en 8. Want vanaf 8 uur de hele dag de fietsenstedentocht te beluisteren in een gezamenlijk programma met Omroep Friesland, Omroep Zilt en RTV NOF. Beelden te zien in de app van RTV Spannenburg en te volgen bij ons op de radio.
0: Zeker. Maandag vanaf 8 uur. De hele dag. Oh.
1: Ja. Dus luister naar de herhaling. Houd het ding gewoon aan.
0: Dat is altijd het advies vanaf onze kant.
1: Zeker.
0: De hele week Spannenburg aan. Al is het maar voor de uitsmijter van deze week, Alexander Curley.
1: Ach, heen. Met Hollanders?
0: Ja, zeker.
1: Zijn
0: ja.
1: dat nu toch die Hollanders?
0: Ja, zeker.
1: De egoïst. Nee, wat was het? Zoiets.
0: Nee, ik weet het ook niet meer. Maar het is wel weer leuk om hem te draaien. Daarom hebben we hem uitgezocht. En Ibo, die had de bungalow in de Santa Nirgendwo.
1: Ja,
0: das ist das Bonusmaterial, auch für die deutsche Gäste in den Friesien.
1: Jawohl, jawohl. Ja, Frans is beter dan Duits.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is met jouw Duolingo van 600 streken ook al.
0: Ja, we doen ons best, hè. We doen ons best. Hoepa, hoepa, hoepa. Lekker marcheren, jongen. Kun je ook goed op fietsen trouwens op deze
1: nou,
0: muziek.
1: Links, inderdaad.
0: Rechts, links, rechts.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Justin Snijnske muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Zekere Zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.